0: het weer. Een kantoormeubels te koop hoor, die is zo frustrerend geweest nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. Bij Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Verskeidenheid. Net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.

0: Gok Radio. Ook op Gok TV.
1: In die middel van die nacht, als hij te veel gewaagd en hij

0: Johnny Clegg en Kilimanjaro hier so op Bokradio 27 minute na 6. Hier is die goeie nuus rondom die Suid-Afrikaanse sokkerspan Bafana Bafana. It seems that the efforts have paid off with Gaitan McKenzie saying on Sunday evening that a chartered flight would be leaving on Monday, but vandag is, with all the players on board. However, visas had not been secured for the assistant coach, team doctor, head of security, and one an analyst, he said. So, Abel is a pad, but nie waar nie, Abel is a pad, behalwe die assistent africhter, die dokter, die hoof van sekuriteit, mind boggles, en een analyst.
1: Ok, so niemand mag siek raak op die vliegtuig hee. Jy moet nie een naarpilletjie nodig hee nie, niks nie.
0: Ek sien deur hierdie plan. Die plan is, as ons sou verloor,
1: dan het ons die verskoning alreeds.
0: Hoor gegeisel, ons het verloor te Mexico, ons het nie een assistent africhter daar gehad nie, die dokter was nie daar nie, en die hoof van sekuriteit ook nie, en een analist.
1: So hoe kan julle verwag ons moet wen?
0: Ja, come on, cut them some slack.

Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Prachtige Nadine en nader aan jou. Dis 5 minute voor 11 in die morgen op bokradio.co.za. Net enetjie voor die nuus om 11 uur saam met Albertus, die hardwerkende man van Appel.

Jenom od Becky Jill, ob nummer 6. Lost Week of Sieva is op 1 positie. Zon Zonneke Sintasha op nummer 5, Made Duet. Op nummer 4, Jemmel op Tafelberken, Darren in Spoegwol. Dan op nummer 3, Christijn, ik kom je hand. Dan op nummer 2 hierdie week, Bartu met zwarte kracht, hij blijft niet waar hij is, op nummer 2. En dan op nummer 1, zij staan net waar zij is, op die nummer 1 positie, is Juanita Duplessis.

0: beste via op Bok Radio 98.9 FM. Het is Soundcast in Heya. Voordat jy was fantastisch doodgevonde aand. Het is nou 5 uur. Stuif jou nies.
1: Die nies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.

0: aangeslagen nieuwe muziek van Sunset Sweatshop. Op nieuwe rechtdijken chance. Ja, dat is weer net die boekrol, die boek TV. Goedenavond en welkom als je ze pas bij ons aangesluit hebt. Die is uitklok. En ik breng hier in een moment uit. Ons keer nog soms dit tot met 7 uur vanuit tijd. Om iemand
1: te local kennis.
0: Ja, en iemand te krijgen wat moeilijk kan wegstappen met een lekker stuk makulu van Fokkies. Een lekker stuk biltong vrijdag. Ons het een local is lekker vasvrouw thema vir hierdie week. Mm. En wat is het vir Mario op die lijn vanavond? Mario, my vriend, goeienavond.
2: Goeienavond, julle van het.
0: Lekker nie uitstekend. Die man sê, hy ken Suid-Afrika

Marseille, dit is Jay, superhero, net hier op Bok Radio, Bok TV, Dion, jy moet lekker verjaar. En die groot vraag is, wie is jou superhero? Ek hoop rechtig, jy gaan sê, dit is jou pa. Voor die geerike van, hy is een superhero. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek, hier is Bosveld vakantie, prop, goeienavond.

draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons teen die lijndraad vast. Somtijds maak ons foute, ander keer nie.